0: Zoovie!
1: Zoovie zijn waar, waar, vanavie!
0: Zoovie zijn waar!
1: Waar, waar, waar, vanavie!
0: Zoovie zijn vanavie!
2: Zoovie zijn vanavie!
3: Zoovie zijn vanavie!